0: De ceremonie die aanwezig houdt in teken die aflegt die eed of belofte. Dus die cinco marinier die armen voor slag van de mariniersopleiding. En toen straatste bing eed of belofte. Zij toen me lukken. Daarmee houdt het in algum bevordering. Die marinier tweede klas, pa eerste klas, kwartum me lukken. En daarmee nog staat in dos marinier. Bevoren van corporaal in één troep voor de dingen beveiliging die marine kazerne Savanier. Dat ging president de gouverneur de Aruba, minister-president, dan bij commandant zeestrijdkrachten Caribisch gebied, Walter Hansen, en familie naam, familiaar naam die Sunaku leg af eten of belofte. De ultieme lichting die Aromil, dat in dos in de feminino, voor Abira Militaar. En zij dan met eigenlijk het premier Biaha, hoe Aromil te konden, hoe militair naar feminino, ding unidad. Toen hij passaan, onze start, een werving mas intensief, ons dat de mas tribakaya dan bij, de MFA naam, et cetera. En toen was er een groep, goed bij iedereen, dat augustus zou op, een mariniersopleiding, toen we gaan partiaal met naar Kosovo. Dus best die zomerverlof, goed dat we gaan op, ons te lopen commissar een wervingsplan novo, pak hoe de volgende aan binnen de militie. Dus in het transcurs van augustus, más o menos, ons te lopen vacature die marinieren troven, en ons te komen zijn proces die Tuma Hinderding Selection.
1: La que nos visen ang manit visa masya, pero masya, pa bien pa ku e juramenta siyong aquí. Nos ting cinco miembro, de forma aquí cinco miembro novo, ku manit visa leja pues nang juramenta siyong. Hobby, pero hobby pa bien.